0: Mijn vrienden Fieps, het is een Berliner. Zwaar hoor ik zelf, het is nog een Motslawiner. Mijn vrienden Fieps, met hem gaan ze alles maken. Oh Fieps, jetzt sag mal was, nu hebben we was zum Lachen.
1: Mein Freund der Ecki, er ist ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwabe irgendetwas habe.

zijn binnenspoek. Die koester die wonen in de moeren. En die nu weer op verloren. En achter keer met die demonen. Die deden al geen personen.